0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, riemel in de rondte.
0: Als ik mijn ogen open.